Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar van

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Hey, goedemorgen. Heb jij ook zo lekker geslapen? Wat kan dat deugd doen, hè? Zo'n koele nacht tussen al die warmte en andere hittegolven door. Ja, dat doet een mens deugd. Het gaat niet lang duren, maar geniet er toch maar vooral van.
5: Your golden years, nostalgie plus.
4: Het nieuws van 7 uur. Hier is Frankie Kallion. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De politie blijft op autosnelwegen pas vanaf 129 km per uur flitsen. Je krijgt dus pas een boete als je 9 km per uur of meer sneller rijdt dan de maximumsnelheid. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op alle andere wegen geldt een marge van 6 km per uur. In een zone 30 word je dus pas geflitst vanaf 37 km per uur. Nochtans komt er veel kritiek op die ruime marges. Onder meer Verkeersinstituut Vias wil die strenger. Net zoals in Nederland en Frankrijk, daar mag je maar 3 tot 5 km per uur sneller rijden dan de maximumsnelheid. Als je in ons land geflitst wordt, krijg je een boete van €74. Opnieuw een zwaar ongeval aan het station van Leuven op het Martelarenplein. Een man van 75 is aangereden door een bus. De man kwam met zijn beide benen onder de bus terecht. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat op die plek een zwaar ongeval gebeurt. 2 jaar geleden stierf een vrouw van 27, ook nadat ze werd aangereden door een bus. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er dinsdagnacht een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. De drone lag vlakbij een Oekraïns vliegtuig. En ook een DHL-vrachtvliegtuig botste tijdens het opstijgen met een ander onbekend project. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militairen en voor vrachttransport naar Oekraïne. De Duitse binnenlandminister spreekt van een hybride aanval. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen staat Oud-HVL Leuven in de tweede voorronde. Ze versloegen het Servische Bačka Topola met 4-0. De vrouwen van OHL Leuven nemen het zaterdag op tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Wisselend bewolkt vandaag, maar blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.
7: De zomer van je leven.
8: Johan Henneman.

Het kan je gebeuren dat je soms wel eens de weg kwijtlaakt. Doet me een beetje denken aan die toerist die in Blankenbergen, in het weekend was het geloof ik, hè, die daar de verkeerde straat insloeg vanaf de Zeedijk en op die legendarische trappen in Blankenbergen naar de dijk op en af gewoon vastreed. Ja, zelfs met een GPS kan je de weg kwijtraken. Maar niet met Pieter Frenton hier bij ons Logiebrus. 7:08, fijn dat je luistert. Dit is de zomer van je leven. Goedemorgen.

De knop omdraaien. Ah, soms is dat niet evident in de liefde. Radio en Ray Parker Jr. And you can't change that. Het is 14 over 7 voor ik de wall om de mamas en de papas bij jou laat binnenwandelen. Met een bloem in het haar eens kijken naar het weer. Hè? Dat doen we altijd rond dit moment hier in de ochtend bij Nostalgie Plus. Vandaag veel wolken, maar wel overwegend droog. Later wel opklaringen aan zee en ja, toch wel zachte maxima in vergelijking met de voorbije weken. 20 tot 24 graden en ook vannacht wordt het lekker zalig slaapweer. Minima van 6 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, later wolken, temperatuur van 21 tot 25 graden met een zeebries aan de kust. En het blijft wellicht ook zonnig aan zee en ook ten zuiden van Samber en Maas. En dan kijken we alles verder naar zaterdag. Zaterdag krijgen we een zonnige dag. Na de middag komen er wel wat wolken tevoorschijn. Maar de temperaturen die liggen weer wat hoger. Temperaturen tussen 24 en 28 graden. Met aan zee een matige zeebries uit het noordoosten. En dan zondag... Ja, het wordt weer warmer. We gaan boven de 30. Zonnig en warm met temperaturen tussen 27 en 32 graden. Wat wolken na de middag en 's avonds kan er zeer lokaal een onweer losbarsten.

0: En zo verklapten de mama's en de papa's het plekje waar ze het liefst van al vertoeven. 7:45, La Ballade des gens heureux. Die hoor je zo meteen hier bij Nostalgie Plus.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

En zo bracht hij iedereen aan het zingen zo halfweg de jaren 70. En jij zal wellicht ook meegezongen hebben. Daar durf ik niet aan twijfelen. Dat twijfel ik eigenlijk helemaal niet aan. Het is 7:58. Welkom in de zomer van je leven met Stylistics en You Make Me Feel Brand New. Maar eerst gaan de Pasadena's uitleggen waarom ze zich zo goed voelen.

0: Ze voelen zich als herboren. Stylistisch zou het liefst zo snel mogelijk hun hoofd in een vat doopwater duwen. Op deze donderdagochtend. Zo'n beetje het gevoel dat Rod Stewart had toen hij Maggie May tegenkwam. En die ga ik straks ook voor jou draaien. Het is 19:30, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Vrouwtje.
1: Goedemorgen. In Antwerpen is de Pride gisteravond officieel op gang getrapt met een openingsfeest voor de LGBTQ+ gemeenschap. En dat is nog altijd nodig, blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk te tonen. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is het hoogtepunt met de jaarlijkse Pride-parade. In de straat van Hormuz zijn er opnieuw explosies gemeld in de buurt van een tanker. Dat zegt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. Het is onduidelijk of daarbij het schip werd geraakt. De bemanning is wel veilig. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van de zeestraat. Wat er precies in staat, is niet bekend. En toch wel opletten als je op reis gaat naar het noorden van Spanje. Verschillende stranden daar zijn gesloten na een invasie van Portugese oorlogsschepen. Nee, Portugal voert geen oorlog in Spanje, maar het is wel de naam voor speciale kwallen die tentakels tot 30 meter lang kunnen hebben. Die kwallen overspoelen de kust doordat het water nu veel warmer is. In San Sebastian bijvoorbeeld werden in 1 dag tijd 120 mensen gestoken. Het is extreem pijnlijk en het kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Ook in Frankrijk zijn verschillende stranden gesloten, onder meer in Bretagne. Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen is het nog zonnig en 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Heb je dat ook gehoord? Bijzondere kwallen, Portugese oorlogsschepen met tentakels, hou je vast. Die kunnen 30 meter lang worden. Ja, een soort dinosaurus uit het water. 30 meter lang, dat is toch langer dan de gemiddelde tuinslang, denk ik dan. Oeh, ik zal toch ook niet op strand gaan, hoor. De file is 5 kilometer. Het valt goed mee, hè. Op de E19 Antwerpen-Mechelen 6 minuten erbij van Rums tot Mechelen-Noord. En ook 6 minuten trager op de E314 door een defect voertuig. Ter hoogte van Tieltwingen file vanaf Aaschot.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Het begin van een Playboy-carrière moet het geweest zijn. De muziek is later gekomen bij Rod Stewart. Maggie May. Een naam die is uitgevonden. Want haar naam is echt geblurred. En hoe jong ze op dat moment was, dat heeft hij ook niet verteld. Maar hij heeft wel verteld dat hij toen 16 was. Doet mij aan een nummer van Rob de Nijs denken. Little Leaf en Locomotion. En dan komen we een Portugees tegen met Linda de Souza.
1: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

enkele stoelen stapelen en een tafel uit de weg zetten. En dan kan je ruimte maken om hem te dansen. De Locomotion samen met A Little Eve. Het is 13 voor 8, de zomer van je leven. Met een verhaal over een Portugees die zijn land moet verlaten. Die naar Frankrijk trekt om daar het geluk te zoeken economisch. En zijn liefje moet achterlaten. Linda de Souza, un Portugais.

Een muzikale zomerroman van Linda de Souza. Het is 7:50. Eens kijken wat de kranten titelen op de voorpagina op deze donderdag 6 augustus. Het nieuwsblad titelt: politie blijft pas vanaf 129 km per uur flitsen. 160 kunstwerken verdwenen op ministeries en departementen. En vertrek van Romelu Lukaku bij Napoli steeds dichterbij, weet de krant. Het laatste nieuws dan: 3 op de 4 LGBTQ-plussers voelen zich minder aanvaard. Voor het eerst dronebom op Europese luchthaven. Het gaat over de drones die hier gesignaleerd zijn op de luchthaven van het Duitse Leipzig. En groenten en fruit kunnen tot 20% duurder worden door de droogte. De titels in de Standaard op de voorpagina: regering De Wever pakt online haat aan met influencers. Zal verbod op zware wagens voor jongerenverkeer veiliger maken, vraagt de krant zich af op de voorpagina. En gidsen op Antarctica geven er de brui aan door morele bezwaren. Ja, het is natuurlijk een beetje vreemd als je over gletsjers wandelt en een hele toeristische uitleg geeft en een wetenschappelijke uitleg over die gletsjers op Antarctica, terwijl ze gewoon onder je voeten liggen te smelten. Hè? Vreemd hoor. Ja, ik kan het geloven dus. En dan de morgen: voor de oliesector gaat alles naar wens. Ze hebben in de rekeningen van oliebedrijven gekeken en de afgelopen maanden hebben ze ruim 80 miljard euro winst gemaakt. Amper 17 en terrorist volgens Poetin als maar meer kinderen belanden in een strafkamp. En is België klaar voor een minder prijzige koersfiets? Ze kunnen echt wel mee met de grote merken. En dat gaat over fietsen, koersfietsen uit China. Gazet van Antwerpen: verplichting sluitingsdag. Supermarkten is geschrapt. Vanaf 13 augustus zal dat het geval zijn. Monbervoets overleden, 81 werd hij. De Antwerpenaar die veilde als een mitraillette, zo voegt de krant eraan toe. En aan ruime flitsmarges wordt niet geraakt. Op snelweg pas boete vanaf 129 km per uur. Ook Belang van Limburg weet dat. Ruime flitsmarge blijft. En dan: droogte blijft duren, titelt het Belang op de voorpagina. Ook de komende 10 dagen lijkt er geen regenopkomst. De verstrenging van de droogtemaatregelen is stilaan onafwendbaar, meent de krant. En dan: 6 bosbrandwagens, 3 commandanten en 25 spuitgasten van Limburg naar de brand in Vernet, de natuurbrand in het Nederlandse Limburg, waar zoveel om te doen is en die toch redelijk onder controle blijkt te zijn. Dat zijn ze, de titels uit de Vlaamse kranten vandaag. Simon & Garfunkel, wat een mooi nummer heb ik voor jou meegebracht. Bridge over Troubled Water.

0: Er zit nog meer lekkers in de zomer van je leven na 8 uur. Met onder andere Shocking Blue. Met onder andere Roxy Music. En met Lou Rawls na het nieuws. You'll never find another love like mine.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, Imoweb!
0: Ik heb vanochtend in alle vroegte van mijn huis een echt groot trekgat gemaakt. Dat mag je letterlijk nemen. Alle ramen en deuren open tot de laatste hitte is weggespoeld. En dat is een goed idee. Moet wel tijdig sluiten, hè, ja. Zodra het iets warmer wordt. Het is 8:02. Het nieuws krijg je van Frankie Caljon.
9: Goedemorgen. In Antwerpen is de Pride gisteravond officieel op gang getrapt met een openingsfeest voor de LGBTQ+ gemeenschap. En dat is nog altijd nodig, dat blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk te tonen. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is dan het hoogtepunt met de jaarlijkse Pride Parade. De politie blijft op autosnelwegen pas vanaf 129 km per uur flitsen. Je krijgt dus een boete als je 9 km per uur of meer sneller rijdt dan de maximumsnelheid. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op alle andere wegen geldt er een marge van 6 km per uur. In een zone 30 word je dus pas geflitst vanaf 37 km per uur. Nochtans komt er veel kritiek op die ruime marges. Onder meer Verkeersinstituut Vias wil die strenger. Net zoals in Nederland en Frankrijk, daar mag je maar 3 tot 5 kilometer per uur sneller rijden. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is bevestigd na een spoedoverleg in Marokko. De hele FIFA-top blijft Infantino steunen, ondanks de toenemende druk. Infantino ligt al een tijdje onder vuur omdat hij de aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij nu ingetrokken, maar onder meer de Europese Voetbalfederatie UEFA eiste zijn ontslag. Maar het komt er dus niet. En in de Champions League voetbal voor vrouwen staat Oud-Heverlee Leuven in de tweede voorronde. Ze versloegen het Servische Bakka Topola met 4-0. De vrouwen van OH Leuven nemen het zaterdag op tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. Zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.
0: Dankjewel, vrouwtje. Tot straks. Eens kijken naar de weg. 4 kilometer file. Je verliest 7 minuten op dit moment op D19 Antwerpen-Mechelen. Van Rums tot Mechelen-Noord. En voor de rest verloopt alles heel erg vlot. Geen files dus.
3: De zomer van je leven. Johan Henneman.

Lou Rawls, die prijst zichzelf hier aan. Zo'n goeie heb je nog nooit gehad. Ga je nooit meer vinden. You never find another love like mine. Goedemorgen zeg. Het is 8 over 8 en hier beleef je de zomer van je leven. Met een nummer dat prachtig aansluit straks. Bij de wereld van zagen en legenden. Koning Arthur en zo. Ja, ik heb het over Avalon van Watson Music. Nu Shocking Blue.

14 over 8. Dit is Nostalgie Plus met de zomer van je leven en met Bobby Bloem en Montego Bay. Ik verzon ze. De boeken over de Rode Ridder en van de Rode Ridder in de jeugdbibliotheek. Waar ik wel eens kwam, wel eens vaak kwam om al die boeken te lezen natuurlijk. En ik was ook wel een fan van King Arthur.

0: de mythische plek waar koning Arthur leefde in zijn grote kasteel Camelot. Had een grote ronde tafel in zijn woonkamer staan. Kasteel met een woonkamer, het zal wel anders heten. Om al die ridders van de ronde tafel rond te zetten natuurlijk. Hè. Roxy Music met Avalon. De muziek van de jaren 60, 70 en 80 heeft een onwaarschijnlijke invloed op sterren van nu. Dat is ook in België zo. Denk maar aan de Pebbles. Laat ik daar straks nog maar eens een goede classic van draaien.
1: Nog steeds al volonté.
2: This is a mussel van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

De grote muziekbands in de jaren 60 die liepen rond in Groot-Brittannië. Hè. Denk maar aan de Stones, denk maar aan de Beatles. En wij hadden toch ook wel een paar Beatles in huis, hoor. Rond Fred Becky en Bob Balemans in de 60s. En die hebben toch fantastische hits gemaakt. Internationaal is het niet zo groot geworden, maar vind ik een beetje jammer. Hè. Dan moet je dat tikkeltje geluk hebben, hadden ze niet. Maar ze scoorden wel dikke hits zoals deze Get Around.

Elke dag trakteren we jou op die fantastische muziek uit jouw gouden jaar. De muziek die jij beleefd hebt, de muziek waarop je verliefd bent geworden, de muziek waar je nog altijd van houdt, zoals van de Pebbles en zoals van Jonathan King. Hooked on a Feeling, die staat voor je klaar. Het is 5:30. Na Dawn en Tony Orlando, tie a yellow ribbon round the old oak tree. I'm

0: die hebben een leuke kijk op het leven, vind ik. Ja. La familia, la dolce vita, tranquillo. Het kan allemaal heel anders in het leven staan. En dat bewijst l'Italiano van Toto Cotugno zometeen bij Nostalgie Plus. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Fraukje.
1: Goedemorgen. De federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat meldt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Ook als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. Opletten als je vaak koopt bij webwinkelbol.com. Hackers hebben een cyberaanval uitgevoerd op het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Het gaat om een groot datalek waarbij mogelijk klantgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer zijn gestolen. Als je regelmatig bij Bol bestelt, ben je best extra alert voor fraude of phishing. Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over de vaarroute in de straat van Hormuz, dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat er precies in staat is niet bekend, maar het betekent niet dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de Verenigde Staten ingaan op alle eisen van Iran. Wisselend bewolkt vandaag, maar blijft ook droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft zonnig en het wordt ook wat warmer.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Flitsmeister heeft 13 kilometer file verzameld op de E19 Antwerpen Mechelen, 7 minuten erbij van Rums tot Mechelen Noord en op de E313 Randst Antwerpen. Ook 7 minuten trager van Randst tot Antwerpen Oost.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Het was toch altijd prettig onder de discobol. Ook zij dankzij deze Peach and then Hub en Shake Your Groove Thing. En dankzij Gloria Gaynor met I Will Survive. Is ook zo'n plaat die het altijd geweldig doet. En daarvoor heb je zelfs geen discobol nodig. Het kan gewoon straks hier op de radio in de zomer van je leven. Trouwens, na Gloria Gaynor gaan we naar de zomer van 1985 terug.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Zo moet elke dag zijn. Al fluitend eraan beginnen, samen met The Love and Spoonful en Daydream. Begint met piano, maar het wordt wel wilder hoor, bij Gloria Gaynor. Gezellig.

iconische hits uit de 70s, die zitten hier perfect op zijn plaats hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Het is 14 voor 9, de zomer van 1985. Daar gaan wij regelmatig naartoe vandaag, elk uur opnieuw. En op 27 juli 1985 verkrijgt de Sovjet-Unie een nieuwe president na het overlijden op 2 juli van Konstantin Tsjernenko. En Gromyko die was tot zijn aanstellen als grote baas in de Sovjet-Unie minister van Buitenlandse Zaken. Maar heeft het daar niet lang volgehouden. 3 jaar later was hij eigenlijk, of zag hij zich gedwongen om af te treden, omdat hij zich niet kon vinden in de hervormingen van Michail Gorbachev. En een jaar later overleed hij. Goed, dat was de Russische president in de zomer van 1985. En een dikke hit in die zomer scoorde Bruce Springsteen. Het nummer stond op nummer 1. Werd eind mei uitgebracht en was het eerste nummer uit dat iconische album Born in the USA. En dan was er natuurlijk ook die geweldige videoclip met die heerlijke saxin van Clarence Clemens en Courtney Cox die haar optreden maakte lang voor ze heel erg bekend werd in Friends. Dancing in the Dark uit de zomer van 1985.

Er zit ook zoveel zon in je radio dankzij deze Italiaan. Vurig, passioneel, hartstochtelijk, zoals alleen maar Italianen kunnen zijn. Umberto Tozzi met Gloria. Ja, de mannen van de glamrock die waren toch net iets extravaganter dan de rockers in de 60s. Het was niet helemaal hardrock. Ja, de disco was nog niet geboren, liever. Maar het ging er wel naartoe. Hoewel...

0: zal ik nog een nieuw vat zomerhits aansluiten. Ja, hè. Na 9 uur zitten de Beatles er bijvoorbeeld in het goede doel en Las Ketchup.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Kijk eens aan, een vechtersbaasje zo meteen na het nieuws. Kung Fu Fighting van Carl Douglas komt eraan. Your golden years, nostalgiepers. Het nieuws van 9 uur krijg je van Frankie Caljon.
3: Goedemorgen. De federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden jongeren dat niet. Influencers hebben een groot bereik en kunnen jongeren daar beter bij helpen. Als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort ook de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. In Antwerpen is de Pride gisteravond officieel op gang getrapt met een openingsfeest voor de LGBTQ+ gemeenschap. En dat is nog altijd nodig, blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk tonen. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is het hoogtepunt met de jaarlijkse Pride-parade. Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over de vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat er precies in staat is niet bekend, maar het betekent niet dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de Verenigde Staten ingaan op alle eisen van Iran. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is bevestigd na een spoedoverleg in Marokko. De hele FIFA-top blijft Infantino steunen, ondanks de toenemende druk. Infantino ligt al een tijdje onder vuur omdat hij de aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij nu ingetrokken, maar onder meer de Europese Voetbalfederatie UEFA eiste zijn ontslag. Het komt er dus niet. Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft ook zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. Zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.
0: 13 kilometer file op de binnenring rond Brussel verlies je 7 minuten van Strombeek tot Vilvoorde Koningstol. Ook 7 minuten trager op de E19 Antwerpen-Mechelen. Van Rums tot Mechelen-Noord 5 minuten erbij op de E411 namen Brussel. Van Jezusdijk tot het Leonardkruispunt op de A12 Boom-Brussel. 5 minuten trager van Lombardzeel tot het domein Levendalen. En ook 5 minuten erbij op de A12 Antwerpen-Boom van Kleindalaan Kontingsesteenweg tot Aartsenaar.
4: Van je leven.
5: Johan Henneman.

de aanzet om een lekkere frikandel speciaal te maken. Hè? Of een croque monsieur. Ja, dat eet ik toch wel bij croque monsieur. Maar niet bij frieten. Dan hou ik het bij tartare. Dat vind ik lekker. Of gewoon mayonaise, dat is het lekkerste. Goedemorgen trouwens, de zomer van je leven.

0: uit de bol gaan op donderdagochtend in de zomer van je leven. Met deze twee Belgen. Ze werden Belgen. Jess en James en Move. Het is geen lekker land, ons land. Dat denk je toch niet. Het lijkt er een beetje op. Hoewel, als je Henk en Henk uit Nederland bezig hoort, dan denk je toch, ja, het is hier leuk in ons landje. Henk Temming en Henk Westbroek. Het goede doel komt er straks aan na Vicky Sue Robertson.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Nog altijd krijg ik een kick van. Dan krijg je ontzettend veel zin om erin te vliegen. Ook op deze donderdag. Ik heb altijd wel zin om erin te vliegen, maar met de plaat van Vicky Soeywappers zijn toch eigenlijk nog veel meer turn the beat around. En dat is natuurlijk maar een woord hier bij Nostalgie Plus. Voor je het weet zit je in een hele andere sfeer. Maar het blijft vakantie, het blijft zomer en de nadruk ligt op genieten. En vakantie in eigen land. Ik kan het je alleen maar aanraden. Dat doen deze Nederlanders ook. Het goede doel op weg naar België.

0: Het is toch een heerlijk moment, een bijzonder moment. Elke zomer weer en ook bij Mungo Jerry in de summertime. De zon zien zakken, s'avonds in de zee. Hoe romantisch is dat? Zoals iemand bij jou hebben s'nachts. Abba, gimme, gimme. A Man After Midnight naar Jefferson Airplane. 3 kilometer file op de A12 Boom Antwerpen. Daardoor verlies je 5 minuten van Aartselaar tot Kleidalaan. Context Sustainable.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Op het einde van de 70s trokken ze ook een glitterpakje aan, hè, en waren ze helemaal mee met disco. Aan baat bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. En iemand die ook altijd netjes gekleed wil lopen is David Dundas. Die gaat straks in zijn kleerkast zitten.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en

Een van die artiesten uit de 80's die in je geheugen blijft zitten, hè? Paul Young heeft hij vooral te danken aan deze Love of the Common People. En de ene artiest die komt al vlugger dan de andere en gaat ook al vlugger dan de andere. Ja, één hit en ze zijn weg. Dat kan je wel zeggen over deze jongen die zijn kleren uit de kast haalt. Jeans on, David.

0: zet je samen met mij een stap achteruit. Een grote stap achteruit. Terug in de tijd naar 1985. Naar de zomer van dat jaar. Doen we elk uur in de zomer van je leven. Ook vandaag weer. Op 21 juli 1985 eindigt de Tour de France in Parijs, uiteraard op de Champs-Élysées. En Bernard Hinault wint dan zijn vijfde Tour en komt op dezelfde hoogte als zijn voorgangers Jacques Anquetil en Eddy Merckx. En eigenlijk was Laurent Fignon geboren om die Tour te winnen, want dat had hij het jaar daarvoor gedaan. Maar Laurent Fignon die viel uit vanwege een blessure en die kon dus niet meerijden. Goed, de groene trui die was voor Sean Kelly in 1985. De bolletjes trui voor Luis Herrera. En de jongere trui, de witte trui, die ging naar, later toerwinnaar, Greg LeMond. En er waren er ook Belgische etappewinners in 1985. Rudy Matthijs, Ludwig Wijnands en Erik van der Aarde. En dan een hit die de hele zomer is meegegaan. En niet alleen in ons land. Wereldwijd was hij heel erg veel op de radio te horen. En werd zijn plaatje goed gekocht. Ik heb het over verkocht liever. En gekocht. Ik heb het over Paul Hardcastle. En die bracht de gruwelen van de Vietnamoorlog terug op de radio. Op een stevige elektronische beat. Met de stemmen van de Amerikaanse verslaggevers. De stemmen van soldaten. Een dameskoortje. En hij klaagde daar niet alleen de Vietnamoorlog mee aan, maar vooral de lage leeftijd, de hele jonge leeftijd waarop soldaten naar Vietnam moesten. En dat was gemiddeld zo'n 19 jaar. En dan ben je nog een jongen, hè. Dan ben je niet echt een man. En dan hoor je daar niet te vechten. Al is oorlog natuurlijk altijd heel erg zinloos. 19 van Paul Hardcastle, dat is de hit in de zomer van 1985.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Er zijn van die platen die makkelijk hun weg vinden naar feesten en vijven in zaaltjes aan het café, in het jeugdhuis in de jaren 70. En nog altijd op grote vijven waar retro wordt gedraaid. Hè. Baby Comeback van de Equals. Ik ga hem zelf draaien. Na al het vuur moet geblust worden. Pointer Sisters.

0: Het is natuurlijk beter nog om niet weg te gaan. Hè? Gewoon te blijven hangen hier bij Nostalgie Plus. Dan mis je bijvoorbeeld Daryl Hall en John Oates niet. Rick Astley, Carlin Jeffries en Alan Petrie allemaal na 10 uur.
1: Nog steeds al vol on thee.
2: This is a mosselen van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
0: Zelfs de meest hardnekkige langslaper die wordt nu wakker. Met Ike en Tina Turner.
2: Your golden years.
0: En het opgewekte Nutbush City Limits. Na het nieuws, en dat krijg je van Frankie Canyon.
5: Goedemorgen. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verliezen vraagt een leefloon aan, dat schrijft de Tijd. Sinds begin dit jaar krijgen meer dan 99.000 mensen geen uitkering meer. 44% daarvan kreeg intussen wel een leefloon. Dat waren ruim 43.600 mensen. Dat zoveel mensen een leefloon zouden aanvragen, had de federale regering niet verwacht. Die dacht dat slechts 1 op de 3 dat zou doen. In totaal zullen zo'n 180.000 mensen hun uitkering verliezen. Hoeveel mensen intussen een job hebben, is niet duidelijk. De federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden jongeren dat niet. Influencers hebben een groot bereik en kunnen jongeren beter helpen. Als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. En Italië kondigt code rood voor de hitte af voor alle 27 grote steden. Het gaat onder meer om Milaan, Venetië, Napels en Rome. Het is intussen al de 4e hittegolf in Italië en de temperaturen liepen de afgelopen dagen opnieuw op richting de 40 graden. De regering raadt mensen aan zoveel mogelijk binnen te blijven en minstens 1,5 liter water per dag te drinken. Bij ons is het gelukkig wat minder warm, maxima tot 24 graden. Het is ook bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.
0: Het staat nog net niet stil. Verre dus 3 kilometer op de buitenring rond Brussel. Daar verlies je 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot die Gembode belaan.
6: De zomer van je leven.
7: Johan Henneman.

0: Ottawa.
1: Desmond Dekker bij Nostalgie Plus, de zomer van je leven. Ook vandaag weer met Rick Astley, die eerste grote hit van een Never Gonna Give You Up. En de start was dat van een schitterende carrière. Na Del.

0: topproducers waren er in de jaren 80. Stock Aitken en Waterman. De mannen van grote hits en grote ontdekkingen. En hun grootste ontdekking is zonder twijfel deze Rick Astley. Garden Jeffries, die komt eraan. Die gaat tegen stieren vechten.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

Misschien ben je dat al eens gaan doen als je daar in het zuiden van Europa bent, naar een stierengevecht gaan kijken. Maar dan zonder Garland Jeffries. Dan staan er andere matadors in de arena. Hier

0: Brussels Airport, dat is zo stilletjes aan de tweede thuis geworden van Ellen Petrie. Van Ellen Petrie zei ik dus. En dan hoor ik plots niks meer. Maar ik denk wel dat dat daar ergens rondloopt. Ellen, goeiemorgen. Jij staat daar op een mooie plek. Waar precies?
1: Oh, je moet eens weten waar dat ik sta. Ongelooflijk zicht hier over de tarmac van Brussels Airport eigenlijk. En ik sta hier bij een geweldig toffe madame, Marie-Paul. Jij gaat mij vertellen wat we hier doen. Hè?
2: Ha, ja, ik zal ik u dat eens vertellen. Ze. Je ziet dus heel de tarmac, alle vliegtuigen. En hier allokeren wij dus alle vliegtuigen die dat hier binnenkomen en vertrekken op Brussels Airport. En dat zijn er zo tussen de 500 en de 600 nu in het zomerseizoen.
1: Oké, allokeren, wat wil dat al zeggen?
2: Allokeren, dat wil zeggen dat elk vliegtuig dat hier landt, dat gaan wij een plaats geven, een standplaats en een gate geven.
1: Ja, de ene keer staat eigenlijk direct bij je bagage en de andere keer moet je echt bijna een hele bustour doen om dat te geraken. Heeft dat met de maatschappij te maken? Of?
2: Nee, dat heeft niks met de maatschappij te maken. Dat heeft echt te maken van, oké, we hebben de grote vliegtuigen, we hebben de kleinere vliegtuigen, we hebben zoveel standen waar we vliegtuigen kunnen plaatsen. Er zijn vliegtuigen die op tijd komen, er zijn vliegtuigen die te vroeg komen. En door alle omstandigheden hebben wij soms niet genoeg standen waar dat dus een brug is. En dan komen jullie met de bussen en dan zien jullie dus de hele tarmac, want dat is ook een keer leuk, hè?
1: Ja, absoluut. En zijn er dan ook vliegtuigen die in de lucht moeten blijven totdat jullie zeggen, nu moeten landen, want dat er geen plaats is, door inderdaad te vroeg of te laat te landen?
2: Ja, echt in de lucht blijven, nee, dat wordt echt wel vermeden. Dus het is meestal dat ze dan op de taxiwegen hier landen en dan kunnen zij misschien af en toe eens een beetje moeten wachten. Maar dat proberen we altijd te vermijden, want dat zijn hier de beste mensen die dat hadden, allemaal die puzzel in elkaar zetten.
1: Maar ik zie dat jullie zijn allemaal collega's heel dicht bij elkaar, maar een hele toffe groep.
2: Dat is hier een prachtige groep. Echt waar.
1: Voilà, heel veel respect voor jullie. Als ik nog eens ga landen en vertrekken, ga ik zeker aan jullie denken. Ik zal waaien.
2: Jij dat zeker doen, maar je bent hier ook
1: ik
2: altijd welkom. Hè.
1: Ah, wel, dat is super lief. Denk niet dat ik hier op mezelf ooit ga kunnen binnenraken. Of wel, stiekem?
2: Dat kunnen we dan wel eens regelen, waarschijnlijk.
1: Okay, ik ga dat onthouden.
2: We kunnen u hier wel verwelkomen.
1: Ik ga dat onthouden. Dat heeft iedereen nu gehoord, hè? Ook in de studio, denk ik. Marie-Paul, tot de volgende keer.
2: Zeker en vast. Altijd welkom. Nostalgie Plus.

0: danspassen uit Latijns-Amerika. Die maken de zomer toch nog extra vrolijk. In Colombia weten ze daar alles van. Van La Cumbia. En het is daar dat Cedar alle inspiratie op deed. Koningen en koningen, ze zijn allemaal welkom hier bij Nostalgie Plus. Zeker Disco Queen, zoals Donna Summer, die hoor je dadelijk. Eerst een blik op de weg, valt goed mee hoor. 1 file, 5 minuten verlies je op de buitenring rond Brussel. Van Sint-Stevens horen we tot zaterdag.
1: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op debameubelen.be.
2: Nostalgie Plus
3: met Johan Henneman.

0: Toch wel nog altijd de mooiste stem van Vlaanderen. Louis Neefs met Jennifer Jennings, waarmee hij trouwens naar het Eurovisie Songfestival trok. Billy Paul en dan terug naar 85.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Wie in de zomer van 85 de bioscoop bezocht, die zou wel eens naar een film kunnen gekeken hebben die begint met deze muziek. Je hebt hem wellicht herkend vanaf de eerste noot. Dit is inderdaad het thema van Back to the Future. Die kwam uit in juli 1985. En werd de best bezochte film van dat jaar. Met Michael J. Fox als Marty McFly, Christopher Lloyd als Dr. Emmett Brown en Crispin Glover als de vader van Martin. Het was de eerste in een reeks van drie films. Want Back to the Future was een ontzettend groot succes. Tijdreizen was weer helemaal in, maar dan in een auto. In een DeLorean DMC-12. Zo ging dat. Het is een film die je nog met plezier kan terugbekijken. En nu we toch in de bioscoop zitten, ik wil het ook even hebben over een andere film uit 1985. Over A View to a Kill, de James Bond film van dat jaar. Met ook wel een bijzondere groep die het themalied mocht zingen. En dat vonden ze een hele eer. Dat vinden alle artiesten trouwens een hele eer als ze het thema van James Bond mogen zingen. Maar dat was zeker ook het geval voor Duran Duran. En die scoorde een dikke hit dat jaar. Met uiteraard A View to a Kill.

En het is hem niet één keer overkomen, maar verschillende keren, verschillende huwelijken. Stevie Wonder met For Once in My Life. De zomer van je leven, die blijft gewoon duren. En je hoopt soms dat die gewoon blijft duren. Hè? Dat er gewoon geen eind aankomt. En we hebben nog wel heerlijke zomerhits voor je klaarstaan vandaag. Dus blijf luisteren. Blijf luisteren voor Esther Phillips dadelijk. Voor Domi na 11 uur. En voor Sebastian de Krop om 3 uur. Ik heb nog David Essex. Gonna make you a star.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
8: Donderdag alweer in het hartje van de zomer van 2026 met Cheap Trick om dit uur zo meteen mee te beginnen. Your golden years. I want you to want me staat klaar. Maar eerst dus tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit het Antwerpse Balen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Na een incident tussen de leidingsploeg en een inwoner van het dorp waar ze verbleven. Dat schrijft HLN. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De inwoner is wel opgepakt. De kampleden waren niet betrokken. Na het incident zag de leiding het niet meer zitten om het kamp voor te zetten. Op het kamp waren 125 kinderen aanwezig. Ze komen vandaag naar huis. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verliezen vraagt een leefloon aan. Sinds het begin van dit jaar krijgen meer dan 99.000 mensen geen uitkering meer. 44% daarvan kreeg intussen wel een leefloon. Het waren ruim 43.600 mensen. Dat zoveel mensen een leefloon zouden aanvragen had de federale regering niet verwacht. Die dacht dat slechts 1 op de 3 dat zou doen. In totaal zullen zo'n 180.000 mensen hun uitkering verliezen. Hoeveel mensen intussen een job hebben is niet duidelijk. En in de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een omheining rond de Spanjaardduin bij het Naaktstrand. De politie heeft er dit jaar al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor seksuele handelingen in de duinen. De burgemeester van Bredene is dat beu. De duinen zijn een beschermd natuurgebied en daar mag je niet komen. De omheining dient dus ook om de natuur en duinen te herstellen. Het is bewolkt, maar het blijft wel droog. Gelukkig wat minder warm met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het dan opnieuw tot 32 graden.
10: De zomer van je leven.
11: Domi Kromme.
12: I want you to want me.

The Northern Soul van Frida Payne. 1970, later nog gecoverd door Sylvester. Dit was Band of Gold bij Nostalgie Plus. Met zometeen een zomerhit uit 1982 van June Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey. Nu eerst de winnaars van het Songfestival van 76.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de TV-optie.

0: Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Engelsman die opereerde vanuit Duitsland en daar met zijn singers grote hits scoorde, Les Humphries en Mexico. En nu gaan we naar een plaat die in de jaren 80 popgeschiedenis schreef, want het nummer had al flink wat jaren op de teller staan. 30 vooraleer het een wereldhit werd. Nina Simone uit 87, maar ook een beetje uit 57 van haar debuutalbum Little Girl Blue. My Baby Just Cares For Me.

0: Daarom geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Een meeslepend verhaal op muziek die zomer uitstraalt en ook wat disco natuurlijk. Het verhaal van Tony en Lola uit de Copacabana. Barry Manilow hier bij Nostalgie Plus. Het hoge stemmetje van Tina Charles is zich aan het opwarmen. Zometeen I Love to Love na Foreigner en I Wanna Know What Love Is.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viski.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmes.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: John Travolta en Olivia Newton-John, dat was You're the One That I Want.
1: De zomer van je leven.
0: 1985, daar staat onze loop op vandaag. Dat is de zomer die centraal staat in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Met muziekgeschiedenis op 13 juli 1985. Het grootste benefietconcert ooit vond toen plaats. Het heette Live Aid. En meer dan 1,5 miljard mensen in 110 landen keken live op televisie naar optredens in Wembley, in Londen en Philadelphia om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. En één optreden ging de boeken in als het beste live optreden uit de popgeschiedenis. Het was natuurlijk het optreden van Queen. Allemaal op 13 juli 1985. En in de hitparade konden we genieten van So In Love van Orchestral Maneuvers in the Dark.

Eerder dat jaar veroverden ze de wereld al met Sugar Baby Love. En ze bewezen dat het geen eendagsvlieg was. The Rubettes, Jukebox Jive uit 1974 na Dinah Washington en Mad About The Boy. Hier bij Nostalgie Plus trekken we nu naar die mannen die razend populair waren in de jaren 80 in Nederland. Ze gingen zelfs onder aan dat succes. Doe maar, hier is Doris Day.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Nostalgie Plus. Het is alweer middag op deze 6e augustus. Straks Cliff Richard met We Don't Talk Anymore.
8: Your golden Nostalgie Plus.
7: En nu is het tijd voor het middagnieuws. Een heel goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een jeugdbeweging uit het Antwerpse Balen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Na een incident tussen de leidingsploeg en een inwoner van het dorp waar ze verbleven. Dat schrijft HLN. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De inwoner is wel opgepakt. De kampleden waren niet betrokken. Na het incident zag de leiding het niet meer zitten om het kamp voor te zetten. Op het kamp waren 125 kinderen aanwezig. Ze komen vandaag naar huis. Er zullen dit jaar minder appels en peren in de winkelrekken liggen. Dat blijkt uit een bevraging van fruittelers. Ze verwachten dat de appeloogst dit jaar 22% lager ligt. Ook zullen er 7% minder peren zijn. Het droge en warme weer speelt de fruittelers parten. En ook de verschillende hagelbuien hebben het fruit hard getroffen. De kans is dus groot dat je meer zal moeten betalen in de winkel. En in Borgerhout is een Franse auto gecrashed na een politieachtervolging. Die begon in Nederland, maar de bestuurder reed de grens over naar Antwerpen. In Borgerhout crashte hij tegen twee geparkeerde auto's en een fietsenstalling. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden. De politie vond in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld. De bestuurder is opgepakt. Het is bewolkt, maar het blijft wel droog. Het is ook iets minder warm bij maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden.
10: De zomer van je leven.
11: Domi Kromme.

4 jaar duurde het voor het een grote hit werd voor het duo DJ's uit Frankrijk. In eerste instantie werd het geen hit. Geen enkele platenmaatschappij geloofde erin. Maar achteraf bekeken, 4 jaar later, hebben ze er een synthpop arrangement aangegeven. En werd het een beetje de Eurodisco van die tijd. Nuit de Folie en Début de Soirée. Over debuut gesproken. Dit was het debuut van de band Boston uit 1977 met More Than a Feeling.

prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

met Marvin Gaye en zijn classic van het album What's Going On. Dat was Mercy, Mercy Me. Status Quo, zometeen uit de zomer van 1985, toen ze dit nummer gebruikten als opening op het Live Aid concert Rocking All Over The World. Die staat klaar. En Michel komt zometeen ook langs voor Follette en Vacances met een nummer van Colin Blundstone. Nu eerst Fleetwood Mac.

0: Follet en Vacances.
1: Prettige middag. Er zijn artiesten die je niet meteen een zomerhit hoort zingen. Dit is er zo een van. Colin Blunstone, de zanger van etterlijke jaren 60 hits met The Zombies, denk maar aan. She's Not There en Time of the Season, bekend van tal van solo hits in de jaren 70, Wonderful. En bekend van zijn samenwerking met Alan Parsons, zoals All the and Wise. In 83 zong hij dit lekker luie zomerliedje in. Touch me in the hush of night. Het klonk als een nummer van het trio Imagination, maar die hadden er niets mee te maken. Dit was gewoon een amusante vingeroefening, want dat genre lag Colin Blunstone niet echt. En hij was er ook niet voor te vinden dat er op de B-kant alleen maar een instrumentale versie stond. Touch werd uiteindelijk geen hit, maar was wel in de zomer van 83 het perfecte radioliedje. Colin, hij werd op 24 juni 81 en toert nog altijd met zijn oude makker Rod Argent. Hij kan het niet laten. Colin Blunstone en Touch.

Iedere dag een eigenzinnige keuze deze zomer van Michel. Dit was Colin Blundstone met Touch. En nu naar ons eigen land met Johan Verminnen.

0: De track die in 1975 de dansvloeren in lichte laaien zette en uitgroeide tot een van de meest bepalende platen uit de hoogtijdagen van de discomuziek. Ik heb het uiteraard over misschien wel de uitvinder van de disco, Casey, Harry Wayne Casey en de Sunshine Band met That's the Way I Like It. En zometeen zomerse muziek in je radio steken met Buster Poindexter en Hot Hot Hot.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: met Johnny Wakelin en zijn ode aan die legendarische bokswedstrijd daar in de jungle, de Rumble in the Jungle, in Zaire.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1985. En in die zomer was Madonna alom vertegenwoordigd. Er was haar iconische optreden op Live Aid op 13 juli 1985. In Philadelphia. Je had haar sprookjeshuwelijk met Sean Penn op 16 augustus 1985. Dat was op haar 27e verjaardag. Er was het succes in de bioscoop met Desperately Seeking Susan. En er waren de lekken van de Playboy en Penthouse foto's die ze had gemaakt in 1978 als arm studentje toen ze model stond voor kunstenaars en dus naaktfoto's liet verspreiden. Maar dat hield Madonna niet tegen om in die zomer hit na hit te scoren. Onder andere met deze Crazy For You.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Straks een Motown classic die helemaal bij de sfeer van tegenwoordig past. Love is like a heatwave van Martha Reeves en de Vandellas. En dit uur begin ik met Eric Clapton. I Shot the Sheriff komt eraan na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De douane heeft een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt in Charleroi. De speuters troffen er een miljoen namaaksigaretten aan en een volledige productiesite, inclusief drooginstallaties en slaapplaatsen. Zo'n 42, voornamelijk Vietnamese arbeiders, werkten en leefden er in mensonterende omstandigheden op matrassen op houten paletten. Om de stank en geluid voor de omgeving af te schermen, was de ruimte geïsoleerd met grote hoeveelheden isomo. Er werd niemand ter plaatse aangetroffen. Het onderzoek loopt. Een 63-jarige kitesurfer uit Diest is overleden nadat hij op het strand van Oostduinkerke door een windstoot werd gegrepen. De ervaren surfer werd meegesleurd toen de wind in zijn zeil sloeg. Hij kwam hard neer op een geparkeerde jetski van een lokale watersportclub. De man werd ter plaatse gereanimeerd en met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond bezweek. De politie kon het slachtoffer pas na een zoektocht via een sleutel aan zijn harnas identificeren en zijn familie inlichten. Het KMI kondigt vanaf zaterdag opnieuw code geel voor hitte af. Het WIK gaat opnieuw stevig de hoogte in. Code geel geldt voor het hele land met uitzondering van de kuststreek. Die waarschuwing betekent dat aanhoudende warmte en beperkte nachtelijke afkoeling voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen bij kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het KMI raadt aan om voldoende water te drinken, de felle zon te vermijden en zware inspanningen uit te stellen. Code geel dus voor dit weekend. Vandaag nog wisselend tot zwaar bewolkt. Het blijft droog op de meeste plaatsen. Iets frisser ook, tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer. Tot zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden.
9: De zomer van je leven.
10: Domi Krommen.

Alsof het nog niet warm genoeg is, deed Martha Reeves de temperatuur nog een klein beetje stijgen met Love is Like a Heatwave bij Nostalgie Plus. Met straks een legendarische track van Lionel Richie van het album Can't Slow Down, All Night Long, komt eraan. Na deze van Michael Jackson uit 1972 uit de gelijknamige film. Hier is Ben.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: De titelsong van een classic album uit 1977 van Al Stewart. Hij werd er het meest bekend mee met dit liedje, Year of the Cat. Straks The Sound of Philadelphia, vertegenwoordigd door MFSB. Mothers, Fathers, Sisters and Brothers, samen met The Three Degrees en TSOP. Na Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Het indrukwekkend collectief van 30 topsessie muzikanten opgenomen in de legendarische en beroemde Sigma Sound Studios in Philadelphia. Zij maakten die sound zo typisch van de Philadelphia Sound, MFSB, met medewerking van de 3 Degrees. Dat was The Sound of Philadelphia, TSOP. De zomerclassic uit 1972 heette Taka Takata van Paco Paco. Dat is voor zometeen. Na deze, van die legendarische videoclip natuurlijk. Queen, I Want to Break Free.

Een Spaanse hit met een Belgisch kantje eraan. Want werd geschreven samen met zijn Belgische schoonvader Francisco Roberto Gomez, beter bekend als Paco Paco met Taka Taka uit 1972. Een zomerhit toen. Dit is Nostalgie Plus met straks ABBA en Voulez-vous. En nu eerst Smokey.

0: Beratip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japan.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promokoken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
11: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
10: Amai, ik sla direct met een slag.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Your

0: met ABBA 1979. Daar bevonden we ons met deze Voulez-vous.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1985 in de zomer van je leven. Die zomer hadden we de nasleep en de schok van het Heizeldrama. De tragische gebeurtenissen op 29 mei 1985 vonden plaats tijdens de Europa Cup 1-finale tussen Liverpool en Juventus. Maar die beheersten het nieuws nog de hele zomer. 39 doden. Het leidde tot een diepe politieke crisis, strenge internationale sancties en het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken Charles Ferdinand Nonton in juli 1985. En daarbovenop bood Wilfried Martens op 16 juli 1985 het ontslag van zijn regering aan bij koning Boudewijn. En dit was een hit, een belpophit in 1985 voor twee Belgen.

prachtige doorbraakplaat van Robert Palmer, 1978, nog geschreven door Andy Fraser, een van de leden van de legendarische band The Free, die we kennen van All Right Now natuurlijk, dat was Every Kind of People. En nu bij Nostalgie Plus, tijd voor The One and Only King of Rock'n'Roll. Hier is Elvis.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Met een zomerse classic zometeen van Ace of Base, Don't Turn Around. Dat is voor na Supertramp. Give a little bit. Your golden years. Nostalgie plus. En nu tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De douane is vanmorgen binnengevallen in een grote illegale sigarettenfabriek bij Charleroi. De speuters troffen er 19 ton tabak, 1 miljoen afgewerkte sigaretten en 42 bedden aan. Alles wijst erop dat er waarschijnlijk door tientallen voornamelijk Vietnamese arbeiders de klok rond werd gewerkt. Hoewel er ter plaatse niemand aanwezig was, verzamelde de douane wel aanwijzingen naar mogelijke uitbaters. Daarmee staat de teller dit jaar al op 11 opgedoekte fabrieken en dat is een grote stijging ten opzichte van vorig jaar. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat meldden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon veilig landen in Hannover. De federale en lokale politie houden van zaterdagochtend 6 uur tot zondagochtend 6 uur een nieuwe flitsmarathon. Gedurende 24 uur zal er in heel het land intensief gecontroleerd worden op snelheid met bemande en onbemande flitspalen. De actie maakt deel uit van een bredere Europese controleweek tegen overdreven snelheid. Bij de vorige flitsmarathon in april werd ruim 3% van de gecontroleerde bestuurders betrapt. 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken. Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen wel droog, iets frisser ook, tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer, zaterdag tot 28 graden, zondag drukkend warm tot 32 graden.
4: De zomer van je leven.
5: Domi Krommen.

geschreven door het duo Diane Warren en Albert Hammond en voor de eerste keer opgenomen door Tina Turner in 1987 als B-kantje voor haar single Typical Male en een hit in 1994 voor Ace of Base en Don't Turn Around. En nu naar het debuut van een toen 17-jarige Kate Bush. Hier is Wuthering Heights.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

tijdloos, zoals alleen Raymond ze kan afleveren na bijna 50 jaar nog steeds binnen de 3 seconden. Een dansvloer vol brullende mensen. Raymond van het Groene Woud met Meisjes bij Nostalgie Plus. Met de zomerklanken zometeen van Hobby Horse hier bij Nostalgie Plus. En Summertime, nu eerst George Michael.

met Roberta Flack en Killing Me Softly with His Song. Nostalgie Plus, de zomer van je leven. Uit 1969, de Hollies. Hier is Sorry Suzanne.

0: en... Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nostalgie Plus.

op de valreep belanden het nog op het album Songs from the Big Chair, omdat ze nog één typisch ritmisch nummer misten. Het werd op amper 2 weken geschreven en opgenomen. Het leverde Tears for Fears, een van hun grootste hits op Everybody Wants to Rule the World, hier bij Nostalgie Plus. Met Marianne Rosenberg, straks Ich bin wie du, nu The Police.

0: Marianne Rosenberg, wat voor een hit was het toch in 1975? Ich bin wie du.
1: De zomer van je leven.
0: En voor de zomer die we vandaag centraal zetten, gaan we 10 jaar later in de tijd naar de zomer van 1985, waar Bernard Hinault zijn 5e Tour de France won en daarmee het legendarische record van Eddy Merckx en Jacques Anquetil evenaarde. En er was Boris Becker die tennisgeschiedenis schreef op Wimbledon. Op 7 juli zorgde de toen pas 17-jarige Duitser voor een gigantische sensatie. Hij werd de jongste winnaar ooit van het heren enkelspel op Wimbledon en de allereerste ongeplaatste speler die het toernooi wist te winnen. En in de hitparade de gevoelige klanken van Billy Ocean in de zomer van 1985. En Suddenly.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Happy!
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
11: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee. Op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
12: Goedemiddag en namiddag vol muziek, dat is altijd een goed idee. En ik zorg er graag voor met Amanda Lear, Follow Me.
13: Your golden years, Nostalgie Plus.
12: Het is 3 uur nieuws met Simon van Elslander.
14: Goedemiddag. Het parket van Luik is een gerechtelijk onderzoek gestart naar een incident op kamp tussen leden van KLJ Balen en een lokale inwoner van de Waalse gemeente Plombières. De inwoner werd gearresteerd door de politie. Volgens de Balense burgemeester Sophie Leijsen is de leiding slachtoffer geworden van feiten die absoluut niet door de beugel kunnen. Wat precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De jeugdbeweging keert uit voorzorg terug naar huis. De leden krijgen opvang en psychologische bijstand aangeboden. De natuurbrand die maandag uitbrak in het natuurgebied in Nederlands Limburg is opnieuw opgelaaid. De brandweer meldde gisteren nog dat het vuur onder controle was, maar het laaide 's nachts toch weer op. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse om het vuur snel te doven en verdere uitbreiding in het droge natuurgebied te voorkomen. Als je volgende week richting Italië op reis gaat, ben je best voorbereid op extreme hitte. De Italiaanse overheid heeft voor alle 27 grote steden in het land code rood afgekondigd vanwege de aanhoudende hitte. Het alarm geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo in Sicilië. De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid vormt volgens het ministerie van Volksgezondheid een acuut gezondheidsrisico voor de hele bevolking. De hittegolf zal naar verwachting nog tot halverwege augustus duren. Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog, iets frisser ook, tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden.
12: Dankjewel Simon. De files waarin je 10 minuten aanschuift of meer, dit zijn ze. Op de E17 vanuit Gent, vanuit Gent verlies je 25 minuten van UZ Gent tot de Pinte. Daar is een ongeval gebeurd te midden en de rechte rijstrook zijn versperd. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring 10 minuten van Wezenweek op hem tot Diegem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel.
15: Van je leven.
16: Sebastian de Krop. Lastig.

Hubert Bécaud et maintenant. Goedemiddag, het is donderdag en een typisch Belgische zomerdag. Een beetje zon, een beetje wolken en niet te warm, 22 of 23 graden. Ja, heerlijk toch eigenlijk, hè? Belgisch zomerweer. Ik ben vanochtend nog eens gaan lopen. Het was lang geleden, maar het was wel het perfecte moment, want ja, het was lekker koel en er hing veel zuurstof in de lucht. Het is dus met een fris hoofd dat ik hier ben, helemaal klaar om jou de komende 3 uur te voorzien van de leukste muziek. En daar zit ook al eens iets zomers bij. Ik heb Yeke Yeke van More Kante. Dat is voor na Redbone.

0: bepaalde tekst versta ook jij wellicht geen woord. Maar dat is niet erg, want het klinkt leuk en dat is meer dan voldoende. Jeke Jeke van Morricante. Zomer in de muziek en zomer ook op Brussels Airport. Want daar zijn ook vandaag heel veel reizigers die op het punt staan om op vakantie te vertrekken. Reporter Ellen Betrie haalt er straks een paar voor haar microfoon. En benieuwd wie het deze keer is. Eerst de Sweets met Coco.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: De zomer van je leven.

0: The Sweets met Coco. Er komt een mooi 60s liefdeslied aan. Het is van The Love Affair. En ook kriebels in de buik bij Wiltura, want hij is verliefd op een air hostess.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Maar voor we het vliegtuig nemen met Wiltura, eerst al even dag zeggen bij Ellen Petrie, want zij staat ook vandaag voor ons op Brussels Airport. Er passeren daar heel wat reizigers. De ene vertrekken op vakantie, de andere, ja, die keren terug, want het is intussen al 6 augustus natuurlijk. En Ellen heeft een paar vriendinnen gevonden bij de Tax-Free Shop.
2: Hallo, jullie zitten hier zo rustig.
3: We zijn aan het wachten op een vriendin.
2: En wachten op een vriendin, maar je kunt hier ook shoppen, hè? Want we staan hier aan tax-free.
3: Ja, maar wij shoppen altijd samen.
2: Naar waar gaan jullie?
3: Slovenië.
2: Oh, Slovenië, daar heb ik nog niet zoveel gehoord.
3: Ja, het is blijkbaar heel mooi, dus we zijn heel enthousiast om te vertrekken. Vooral van mooie natuur. Dus wij hebben ook veel wandelingen gepland eigenlijk. Mm. En veel kleine watervalletjes, dus we zijn wel avontuurlijk op de tocht, zeg maar.
2: Ja, en is er dan ook tijd voor een beetje... Ja, zon en aan een zwembad te liggen?
4: Ja, dat zeker. We gaan ook proberen om een paar keer te gaan zwemmen. Dus dat komt wel goed.
2: En ook zwemmen in die rivieren. Dat moet max zijn.
3: Ja, dat leek ons ook heel leuk. Dus daarom dat we ook van plan zijn om zo wat plaatsjes te zoeken. Dat we een keer even kunnen afkoelen voor het warme weer.
2: Ja, en doen jullie dat elk jaar zo met drie weg? Een beetje avontuur zoeken?
3: Dat is eigenlijk een traditie geworden. We dachten van, ja, waarom doen we dat niet elk jaar? En nu gaan we elk jaar ergens naartoe.
2: Absoluut. En waar heeft jullie dat allemaal al gebracht?
3: We zijn gewonnen in Creta. Vorig jaar Portugal. En dan vandaag naar Libanon.
2: Voilà, en ondertussen heeft de vriendin ook al afgerekend. Die is er ook al mooi komen bijstaan. Ja. En hebben jullie zo een geweldige herinnering? Of een herinnering van, wauw, dit hebben we meegemaakt en hadden we nooit gedacht dat we dat gingen meemaken of zien?
3: Nee, het is vooral meer...
4: Vorig jaar hebben we een wateractiviteit gedaan, canoeing. Dus waarbij dat je dus van rotsen
2: ik
4: naar
2: beneden springt. Ik weet dat, ik heb dat ooit ook gedaan.
4: Ik was er iets minder van. Ik ben niet echt een waterrot. En met dan naar beneden te springen is mijn helm op mijn hoofd weerkaatst. En ben ik eigenlijk met een blauwe plek achtergebleven de rest van de race.
3: Ik had die race gepland. Ik had dat avontuurtje gepland, zeg maar. En die manie kwam achteraf naar mij en zei tegen mij van, ik ga dat nooit meer doen. Ik durf dat ooit nog een keer te plannen. Dus nu is het wel grappig, het feit dat we altijd zo terugdenken van, weet je dan die ene keer?
2: Ja, die ene keer. En heb jij nu voorwaarden gesteld?
4: Nu kijk
2: dat
4: ik
2: er geen twee keer komen?
4: Ja, nu kijk ik toch wel mee welke activiteiten worden gekozen.
2: Ah, toch wel?
4: Ja, ja.
2: Ik wens jullie een fantastische reis. En jij voorzichtig, hè? Misschien nu helemaal laten inpakken, hè? Geniet ervan alvast. Jojo. Nostalgie Plus.

We zaten in een DC-6 samen met Wiltura en zijn airhostess natuurlijk. We blijven vliegen, maar dan meer in de figuurlijke betekenis. One day I fly away, Randy Crawford zo. De eerste weg op naar, ja, dat iets moeizamer. Ik heb voor jou de files waarin je 10 minuten verliest of meer. De langste file die staat op de E17 vanuit Antwerpen. Daar schuif je 35 minuten aan tussen UZ Gent en De Pinte. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de midden- en rechterrijstrook zijn er versperd. Op de Brusselse Buitenring verlies je een kwartier van Stroombeek-Bever tot Machelen. Ook daar zou een ongeval gebeurd zijn. Op de Buitenring 10 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linker Oever tot Antwerpen-West. En nog eens 10 minuten van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. En op de Antwerpsring richting Gent ook 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel.

0: We zaten even in Brazilië, het land van carnaval, voetbal, de samba en Sergio Mendes natuurlijk ook, the look of love. Vandaag in de zomer van je leven, aandacht voor de zomer van 1985. En dat was een zomer met een wel heel bijzondere verkeerscampagne. Eentje waar nog lang over gesproken zou worden. En dat heeft alles te maken met de slogan. Wat die was, hoor je straks. Eerst een dansje op Alexandrie, Alexandra van Claude François en ook Chicory Tip.
1: IKEA Tip van de Week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

0: Hij heeft het succes zelf niet meer meegemaakt, want het werd postuum uitgebracht een paar dagen na zijn overlijden. Alexandrie Alexandra van Claude François.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag nemen we jou de hele dag mee naar het jaar 1985. Hoe was die zomer? Wat moet je ervan weten? En wat is ons bijgebleven? Wel, misschien ken je de verkeerscampagne nog wel, die toen in Vlaanderen werd gelanceerd. Het gebeurde met een ludieke slogan en die is: snel rijden is zo dom als snel vrijen. Met de komst van snelwegen in de jaren ervoor steeg ook het aantal ongevallen door overdreven snelheid. En hoe pak je dat het beste aan? Met een campagne natuurlijk. Op de affiche stond een licht vermanend kijkende, glimlachende blondine. Met daarbij dus de zin: snel rijden is zo dom als snel vrijen. Ze wilden met de campagne vooral jongeren bereiken en dus ja, mocht het een beetje provoceren. Hoorde trouwens ook een liedje bij, ingezongen door Bart Keil, over een snelheidscowboy die een leuke meid wil verleiden.

Ja, het lied zelf werd geen succes. Wat had je gedacht? De campagne daarentegen wel. Ik heb uit die zomer van 1985 muzikaal voor iets anders gekozen. En dat is een classic van Bryan Adams in zijn gekende stijl. Met stevige gitaarlijnen en een aanstekelijke refrein. Dit is Somebody.

Die OJ's, ze werkten samen met dat bekende schrijvers en producers duo Gamble en Huff met succes hoor. Dit werd een hele grote hit. Soul feeling met deze backstabbers van die OJ's. De thermometer hier geeft 23 graden aan. Ik heb het gevoel dat die vlucht naar 30 gaat stijgen. Allemaal door Jane Birkin en Serge Gainsbourg.

0: Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neem jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze!
7: De Vos Lemmes.
8: Straks herinneringen ophalen aan de film Reservoir Dogs. Die martels zijn, weet je nog? Dat was met muziek van Steeler's Wheel. Your golden years. Stuck in the middle with you. Nostalgie plus. Het is 4:00 en Simon van Elslander is er met nieuws.
9: Goedemiddag. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat melden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon veilig landen in Hannover. Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse en veel te dure tickets voor de Odyssey in IMAX en roept op om enkel kaartjes te kopen via de officiële website. Kinepolis Brussel is de enige bioscoop in de Benelux die de film in dat specifieke formaat vertoont, waardoor de voorstellingen razendsnel uitverkocht raken. Op sociale media en tweedehands platformen circuleren daardoor valse tickets en kaartjes die tegen woekerprijzen worden aangeboden. Kinepolis benadrukt dat doorverkopen met winst illegaal is en dreigt ermee doorverkochte tickets te annuleren. Op vraag van de bioscoopketen heeft Ticketswap intussen een prijslimiet ingesteld. Sport. Nafi Thiam zal op 5 september deelnemen aan het hoogspringen tijdens de Memorial van Damme. Het wordt de 11e deelname voor de drievoudige Olympische kampioene. De 50e editie van de Memorial dient opnieuw als tweedaagse finale van de Wanda Diamond League, waarin Thiam het in het hoogspringen opneemt tegen wereldrecordshouster Jaroslava Maguchik. Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog, iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer, zaterdag tot 28 graden. En zondag drukkend warm tot 32 graden.
8: De files onderweg, 10 minuten vertraging of meer. Dit zijn ze op D17 vanuit Antwerpen. Verlies je 50 minuten van Gent-Brugge tot de Pinte. Door een ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook daar afgesloten. Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Brusselse buitenring verlies je een kwartier van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse binnenring, 10 minuten van Stroombeek-Bever tot in Machelen.
10: De zomer van je leven.
11: Sebastian de Krop.

Je ziet jezelf al wandelen op het strand bij de ondergaande zon. Kalimba de Luna, vrij vertaald, feest onder de maan. Het is een nummer van Tony Esposito, de zanger van Papa Chico. Nog zo'n leuke zomerhit. Zijn versie van Kalimba de Luna werd bij ons geen hit. Die van Boney M. daarentegen wel. Ik heb een groep voor je bestaande uit twee mannen en twee vrouwen. Dat doet je al vlug denken aan ABBA. Wel, het is een beetje zoals ABBA. Guys and Dolls, You're My World. You're my

0: Crispian St. Peters met The Pied Piper. In de 80s werd een videoclip steeds belangrijker, want ja, dan werd je gedraaid natuurlijk op de clipzenders zoals MTV. Wel, ik heb een band die dat goed bekeken hadden, want ze zingen over MTV. Ze vermelden het in hun song. Dat is Dire Straits natuurlijk. Money for Nothing over een paar minuten. Eerst dansen we de Soul Cha-Cha in het gezelschap van Van McCoy.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: De zomer van je leven.

Money for Nothing van Dire Straits. Het is misschien niet de warmste dag vandaag, maar wel een mooie. Het is helemaal aan het uitklaren. Blauwe lucht hier, bijna 4:30. En dus misschien wel tijd voor een lekker aperitief. Het wordt er een met rum, ananassap en kokosmelk. Een pina colada. Dit is Rupert Holmes met Escape.

Je hebt wel eens van die nummers waarbij je denkt, maar wat is de titel nu ook alweer? Dat is hier niet moeilijk. Ze zingen het een keer of 50. Rock the Boat van Hughes Corporation. Straks David Bowie met de hulp van Nile Rodgers als producer. Let's Dance. En ook de dames van Cloud Substitute. Eerste weg op voor de files, die waarin je 10 minuten verliest of meer. De langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je eerst 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En dan nog eens 40 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring een kwartier erbij tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. A12 naar Antwerpen ook een kwartier van Aartselaar tot Willerijk. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 10 minuten aan van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. A12 naar Antwerpen. Ook nog 10 van Willerijk tot in Antwerpen-Zuid. Op D313 naar Antwerpen tenslotte 10 minuten van Lummen tot Beringen. En nog eens 10 van Ranst tot in Antwerpen-Oost. De zomer van je leven.

0: David Bowie, Let's Dance. Heb jij herinneringen aan de zomer van 1985? Dat is wat je toen meemaakt hebt en iets dat je nog altijd kan herinneren. Een eerste zomerliefje misschien wel. Of wie weet trouwde je in de zomer van 1985 wel. Dat kan natuurlijk ook. Wat weet jij uit je persoonlijk leven nog van de zomer van 1985? Laat het even weten via nostalgie.plus, de website. Of je kan het ook altijd een bericht sturen met WhatsApp. Ons nummer is 0477-900-800. Ik heb het straks over een heel bekend Benefietconcert. Wellicht het allerbekendste ooit. En muziek van de Tramps, Shouts en ook Wim de Kranen en Della Bossiers. Met mensen van 18.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog steeds aan volonté.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: Dit is de opvolger van Love Epidemic. Ook al zo'n leuk nummer. Shout van de Tramps.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van 1985, daar gaat het vandaag over. Ieder uur halen we herinneringen op en spelen we natuurlijk ook een classic die die zomer bij ons in de hitlijsten stond. De zomer van 1985 is zo ook de zomer van Live Aid. Het benefietconcert waarmee geld ingezameld werd in de strijd tegen de hongersnood in Ethiopië. Bob Geldof die organiseerde het op 13 juli 1985 en hij slaagde erin om de grootste artiesten van over de hele wereld te strikken. Queen, U2, David Bowie, Madonna, Paul McCartney, Bryan Adams, noem maar op. Allemaal maakten ze tijd vrij om erbij te zijn. Meer dan 70 artiesten en bands in totaal stonden op het podium op Wembley in Londen en het JFK Stadion in Philadelphia. Naar schatting meer dan 1,5 miljard mensen keken wereldwijd mee naar een show die in totaal 16 uur zou duren en meer dan 85 miljoen euro opbracht. De set van Queen is memorabel en wordt nog steeds gezien als een van de beste live optredens ooit. Phil Collins die imponeerde door eerst in Londen op te treden en daarna met de Concorde naar Philadelphia te vliegen om daar dan nog eens een show te geven. Maar ik heb een andere band die er ook bij was op Live Aid en dat is Simple Minds. Zij verschenen in Philadelphia op het podium en brachten er onder andere dit nummer, Don't You.

Ze zeggen wel eens, derde keer, goede keer. Wel, dat is ook van toepassing op dit nummer. De schrijvers die boden deze Don't You eerst aan Billy Idol en ook Brian Ferry. Maar die geloofden er niet in. Simple Minds zag het wel zitten. En zij maakten er een classic van Don't You van Simple Minds. Met die hele leuke La La La natuurlijk ook in. En verder met ABBA. Eentje uit hun succesalbum Voulez-vous. En dat is Does Your Mother Know?

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: We gaan de lichtgevende dansvloer nog eens op. Die van Saturday Night Fever met Yvonne Elliman. If I Can't Have You.
7: You're cold in here.
6: Het is 5 uur nieuws met Simon van Elslander.
8: Goedemiddag. Na een reeks van zeker 35 inbraken in Nederlandse brandweerkazernes lijkt het fenomeen nu ook over te waaien naar ons land. Vannacht werd ingebroken bij de brandweerpost in Ranst in de provincie Antwerpen, nadat eerder al een soortgelijke diefstal plaatsvond in Lommel in de provincie Limburg. In totaal zou er al in zeker 5 Belgische kazernes ingebroken zijn. De daders hebben het telkens gericht gemunt op specifiek zwaar elektrisch bevrijdingsmateriaal, zoals hydraulische kniptangen. De brandweerzones vragen hun personeel om verhoogd waakzaam te zijn. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat melden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon wel veilig landen in Hannover. Sport. Felix Gall heeft de 3e etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Oostenrijker van Decathlon CMA-CGM snelde bergop weg op 4,5 kilometer van de finish en bleef naast de achtervolger Oscar Ogni voor. Voor Gall is het zijn eerste overwinning in 3 jaar tijd. Door zijn solo-overwinning neemt de Oostenrijker ook de paarse leiderstrui over van Oscar Ogni. Wisselend tot zwaar bewolkt nog. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook een pak warmer. Zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden.
6: Dankjewel, Simon. Even kijken op de weg, hoe gaat het daar? Ik heb de files met 10 minuten vertraging of meer. Op de R4 de ring rond Gent richting Destelbergen schuif je 40 minuten aan tussen Gent, Zeehaven en Heusden. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De weg is grotendeels versperd. Antwerpse ring richting Nederland, kwartier extra van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen verlies je een kwartier van Lummen tot Beringen. Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring tenslotte 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Diegem.
9: De zomer van je leven.
10: Sebastian de Krop. Los

0: moet niet kijken naar het uiterlijk of geld, maar wel naar de persoonlijkheid van de anderen. Daar gaat dit over. Love Grows van Addison Lighthouse. Het is 5:10. Je hebt nog wel even tot het avondeten. Dus misschien is het wel een ideaal moment voor een wandeling. Ik doe alvast mee in de muziek. Straks wandelen we in de zon met Katrina and the Waves. En dit is er een die graag van de paadjes afgaat en buiten de lijntjes kleurt. Walk on the Wild Side van Lou Reed.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En die zon die ga ik volgende week sowieso ook zien, want na morgen begint mijn vakantie. Zuid-Frankrijk is de bestemming en ik heb het weerbericht net even gecheckt. Het zal daar ja, toch nog altijd 35 tot 36 graden zijn. Wel, dat is pittig, best wel heet. Frankrijk dus, daar ga ik naartoe. Zometeen maak ik alvast een tussenstop in Parijs bij Les Poppies, want die zijn vandaar rien n'a changé. En ik heb ook muziek van Soul Genie, Stevie Wonder.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: De zomer van je leven.

Stevie Wonder, hij had dit een paar jaren eerder al opgenomen. Nooit uitgebracht en toen hij eind 60's met stemproblemen sukkelde, moest hij aan deze opname denken. Het staat in de top 3 van Stevie Wonder songs van luisteraar Luc uit Wetteren. Yes to me, yes to you, yesterday. Stevie Wonder dus. En verder met eentje van Fleetwood Mac, daar doe je ook nooit fout mee, denk ik. Dit is Rhiannon.

0: Jennen van Fleetwood Mac. Mooi weer of niet, Rob de Nijs die houdt de gordijnen dicht. Want dat doet hij blijkbaar op zondag. Luister maar zo meteen. En we checken ook in voor een vlucht naar Barbados met Typically Tropical. Eerst de auto nemen en dat gaat niet altijd even makkelijk vandaag. De plaatsen met de 10 minuten vertraging of meer. En het zijn er wel wat. Op de R4, de ring rond Gent, richting Destelbergen, verlies je momenteel 3 kwartier tussen Gent, Zeehaven en Heusden. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten extra van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Hasselt-West en Beringen. Antwerpse ring richting Gent, ook een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buiten een kwartier extra van Wezenbeek op hem tot Diegem. E314 ook al richting Brussel. 10 minuten van Bekkenvoort tot Aarschot. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de E19 naar Antwerpen ook 10 minuten tussen UZA en Antwerpen-Zuid.
1: De zomer van je

0: Barbidas, dit was Typically Tropical. Vandaag in de zomer van je leven gaat het over de zomer van 1985. Johan laat weten dat hij die zomer op zee doorgebracht heeft met de Belgische marine. Een missie richting de Noordpoolcirkel met passages in Boda in Noorwegen en Kopenhagen in Denemarken. Dat zijn goede herinneringen duidelijk. Ik heb het straks over het meest besproken huwelijk uit de zomer van 1985. Maar eerst nog Crystal Gayle, Don't Make It My Brown Eyes Blue en ook Queen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nog steeds à volonté.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Your golden years. Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: Freddie Mercury als piano-virtuoos. Don't Stop Me Now van Queen. Straks Gilbert O'Sullivan met de Matrimony.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst naar de zomer van 1985. De hele dag hebben we herinneringen opgehaald. Dit keer voor het laatst met de Queen of Pop. Want zij had een zomer om nooit te vergeten. Ze acteerde in 1985 mee in Desperately Seeking Susan. In de zomer van dat jaar liep die film bij ons in de zalen. Madonna stond in 1985 op de cover van Time magazine. En op 16 augustus 1985 trouwde ze in Malibu in Californië met acteur Sean Penn. Dat gebeurde op de dag van Madonna haar 27e verjaardag. Het was een feest met alles erop en eraan. Het ging door in een herenhuis op een klif met uitzicht op zee. Gasten kwamen er van over de hele wereld, zoals Tom Cruise, Andy Warhol en veel vrienden uit de muziekwereld natuurlijk, zoals Cher bijvoorbeeld. En die kregen een ware sterrenmenu voorgeschoteld met onder andere een kreeft, ravioli, zwaardvis, aardappels met zure room en caviar en natuurlijk een grote vijflaagse huwelijkscake. Er was ook heel wat te doen rond paparazzi die rond dat domein rondcirkelde in helikopters om foto's te maken. Naar verluid zou Sean Penn trouwens zelf een aantal schoten in de lucht gedaan hebben om die helikopters te jagen. Dat is zo eigenlijk ook een beetje dat ze de reputatie gekregen hebben van toch wel een hele enfant terrible eigenlijk, dat koppel. En in ieder geval, het was een mooi huwelijk dat helaas niet stand hield, want 4 jaar later gingen ze alweer uit elkaar. Madonna en Sean Penn, getrouwd dus in de zomer van 1985. En ik heb muziek van toen, Clouds Across the Moon, de Raw Band. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Unchained Melody van de Righteous Brothers. En zo is het bijna 6 uur. En geniet van je avond met Nostalgie Plus. Ik heb Dreamer van Supertramp nog. Eerst mag je een bommetje doen in het zwembad bij Sabrina.

Goedenavond. In 2022 zijn in ons land meer dan 9500 mensen gestorven aan ziektes die gelinkt zijn aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om ruim 8% van het totale aantal overlijdens in België. Bij mannen is coronaire hartziekte de voornaamste doodsoorzaak door overgewicht. Bij vrouwen is dat de ziekte van Alzheimer. De cijfers liggen het hoogst in Wallonië en het laagst in Vlaanderen, maar blijven sinds 2013 in het hele land vrij stabiel. Volgens Cienzano toont het onderzoek aan hoe belangrijk preventie en een gezonde levensstijl zijn om overgewicht op jongere leeftijd al aan te pakken. Na een reeks van zeker 35 inbraken in Nederlandse brandweerkazernes lijkt het fenomeen nu ook over te waaien naar ons land. Vannacht werd ingebroken bij de brandweerpost in Ranst in de provincie Antwerpen, nadat eerder al een soortgelijke diefstal plaatsvond in Lommel in de provincie Limburg. In totaal zou er al in zeker 5 Belgische kazernes ingebroken zijn. De daders hebben het telkens gericht gemunt op specifiek zwaar elektrisch bevrijdingsmateriaal, zoals hydraulische kniptangen. De brandweerzones vragen hun personeel om verhoogd waakzaam te zijn. Sport Bart Lemme heeft de 4e etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven en daarmee ook de gele leiderstrui overgenomen van Jonathan Milan. De 30-jarige ex-militair pakte op de klim naar Karpas zijn allereerste profzege ooit. Aaron Doks werd als 9e de beste Belg. De rit werd ontsierd door een zware valpartij waarbij onder meer de favoriet Almeida tijd verloor en Molano opgaf. Na overleg tussen de renners en de organisatie werd het parcours met 14 kilometer ingekort voordat de finale kon worden afgewerkt. We krijgen richting de avond toe brede opklaringen. Het wordt ook fris tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, zaterdag tot 28 graden. En zondag drukkend warm tot 32 graden.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het beste uit de

0: Creatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Shh, luister.
8: Hey, kom op.
7: De natuur ontwaakt.
8: Oeh.
7: En daar,
8: kom op.
7: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Your Golden Years.
11: Nostalgie Plus.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedenavond. In 2022 zijn in ons land meer dan 9500 mensen gestorven aan ziektes die gelinkt zijn aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Gezondheidsinstituut Cienzano. Dat is gemiddeld 1 persoon per uur. Het gaat om ruim 8% van het totaal aantal overlijdens in België. Bij mannen is coronaire hartziekte de voornaamste doodsoorzaak door overgewicht. Bij vrouwen is dat de ziekte van Alzheimer. De cijfers liggen het hoogst in Wallonië, maar blijven sinds 2013 in het hele land vrij stabiel. Volgens Cienzano toont het onderzoek aan hoe belangrijk preventie en een gezonde levensstijl zijn om overgewicht op jongere leeftijd al aan te pakken. De Spaanse Guardia Civil vreest dat honderden migranten op 15 augustus opnieuw massaal zullen proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Volgens de politie circuleren er op sociale media en berichtendiensten zoals WhatsApp en Instagram oproepen die door honderdduizenden mensen worden gevolgd. Net als bij de eerdere stormloop van afgelopen week, waarbij meer dan 70.000 mensen de grens overstaken, wordt dezelfde Marokkaanse kustplaats genoemd als centraal verzamelpunt. De Spaanse autoriteiten houden de online berichtenstroom en de grenszone scherp in de gaten. Jernie Kaagman, voormalig zangeres van de Nederlandse popgroep Earth and Fire, is op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Kaagman overleed al op 31 juli en is vandaag in besloten kring begraven. Met Earth and Fire scoorde ze grote internationale hits zoals Memories en Weekend. Later werd ze bij het grote publiek bekend als jurylid in de talentenjacht Idols en als icoon voor de Nederlandse popmuziek. We krijgen richting de avond toe brede opklaringen. Het wordt ook fris tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden.